e mal faccio, meu Deus, Deus, Deus, Deus. Ya, ya, ya, onda, ele é onda, onda, ele. Ya, ya, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda, onda,